Bevallen mij inchentut, fui ruddet al garde machri. Rudde bachor of a garde or grieha galair. Achwishle, eistlam, nur inchimdut.